0: Headlines.
1: Goedemorgen. De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er een vulkaan vrijdag is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. En Zizou Bergs en Elise Mertens zijn uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze stranden allebei net voor de achtste finales. Alexander Bloks verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Bij de vrouwen verloor Elise Mertens dan van de Japanse Osaka in 3 sets. Osaka won het toernooi al in 2019 en 2020. En in ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat nu 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp liever staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Jacques.
3: Jacques?
4: Chocoladezaakje, slimmetje.
3: Ah.
4: Matinetjes.
3: Oh, wauw, van Jacques.
5: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaakje.be.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust hem alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Friends.
1: Goedemorgen. De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er een vulkaan vrijdag is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. En Zizou Bergs en Elise Mertens zijn uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze stranden allebei net voor de achtste finales. Alexander Bloks verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Bij de vrouwen verloor Elise Mertens dan van de Japanse Osaka in 3 sets. Osaka won het toernooi al in 2019 en 2020. En in ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat nu 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp liever staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko?
1: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
8: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
8: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
8: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
8: Nee.
6: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
11: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
10: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
11: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
10: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Peugeot. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. Het gaslek veroorzaakte een explosie. Er loopt nog een onderzoek. Op de US Open Tennis zijn Zizou Bergs en Elise Mertens uitgeschakeld. Ze stranden allebei net voor de 8e finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Mertens verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer stunten en gaat wel naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Kobayashi in 4 sets.
4: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang, zo mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
3: Het is voor Bloks de eerste keer dat hij de 8e finales van een Grand Slam toernooi haalt. En in ons voetbal heeft Standaard gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaard staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die broodtozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
14: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Top!

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op Foodbag.

Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Goedemorgen. Een belangrijke dag in Duitsland, want daar zijn het vandaag verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En het zouden wel eens historische verkiezingen kunnen worden, want het extreemrechtse AfD is op weg naar zijn beste uitslag ooit. Journalist Jelle Frenke.
1: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatverkiezing zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
0: De partij wil onder meer asielrechten inperken en LGBTQ+-voorlichting stoppen. Want dat noemen ze het promoten van seksuele afwijkingen. De stemlokalen sluiten straks om 6 uur. Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz, omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen, nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een explosie na een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. De woning is helemaal verwoest en de omgeving werd ook even afgesloten. En sport op de US Open tennis heeft maar 1 Belg zich kunnen plaatsen voor de 8e finales en dat is Alexander Bloks. Die versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. Zizou Bergs en Elise Mertens werden allebei uitgeschakeld in de 3e ronde. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Mertens verloor van de Japanse Osaka, die het toernooi al 2 keer won, in 3 sets. En er is ook gevoetbald. Standaard heeft gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaard staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. Sint-Truiden won dan weer van La Louvière met 4-0. STVV staat zo 6e. La Louvière kon dit seizoen nog niet winnen en staat 16e. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget.

Jonas Blue en Edge of Desire. Deze zondag heeft toch alles van bij de start wat hij moet hebben. Stralende zon, stralende luisteraar en topmuziek, zoals Jonas Blue daarnet. Hey, goedemorgen, heel fijn dat je erbij bent. En hopelijk heel last gehad van Insomnia. Deze mag wel passeren. Insomnia, die big hit van ondertussen ook al meer dan 10 jaar geleden. Dit is Craig David.

0: Ja, na een behoorlijke WK moeten de Rode Duivels binnenkort weer aan de bak. Eind september zijn er alweer interlands voor de Nations League dan. Moeten we eerst tegen Italië, daarna tegen Frankrijk en dan volgt Turkije. Dat zijn moeilijke tegenstanders. Uitkijken wordt het naar het spel met onze nieuwe bondscoach.
1: Dit is Top.
0: En dit is nog eens de WK-anthem van dit jaar. Shakira.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: 2500 euro reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
3: Zaak.
2: Zaak?
3: Chocoladezaak, slimmetje.
2: Ah.
3: Matinetjes.
2: Oh, wauw, van Jaak.
4: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
5: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskals gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

Milking, bed op. Music is my medicine. We make you move. Beyoncé is donderdag 45 geworden. Echtgenoot Jay-Z die verraste haar tijdens zijn concert in Londen met een massale happy birthday, zang en vuurwerk en heel wat ja, leuke artiesten die erbij kwamen. Fugees waren het een beetje een reunie. Beyoncé genoot vanuit de VIP-suite. En er is trouwens nog een andere verjaardag. Haar album B-Day is 20 geworden. En voor haar albumjubileum verkoopt ze nu een lege houten verzamelbox van €816. Vinylplaten zijn niet inbegrepen. Nu, Beyoncé krijgt daar behoorlijk wat kritiek op die nieuwste merchandise. Fans noemen de box onder meer een kist voor een hamster of afzetterij, pure afzetterij. €816 voor een lege houten doos. En toch denken sommigen dat er wel eens een verborgen verrassing in zou kunnen zitten. Risico dat je moet nemen, denk ik, als Beyoncé-fan voor een kleine €1000. Je hoort ze trouwens zometeen voorbij komen, Beyoncé. Met Jay-Z. Eerst Junior Jack.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.

Jay-Z en Beyoncé, nog steeds een van de powerkoppels toch wel in de showbiz. Hè? Crazy in Love. Dit is Top. Het was deze week toch een zeer, zeer speciale week. De start van het nieuwe schooljaar en de start ook van het nieuwe radioseizoen bij Top met heel wat nieuwigheden. De nieuwe ochtend van Top tussen 6 en 9, de ochtendclub en tussen 9 en 11 hoor je van maandag tot en met donderdag niet zwansen, maar dansen met Koen van der Sloten. Dat is heel veel muziek in de mix. Als je het nog niet gehoord hebt, dan moet je zeker morgen afstemmen tussen 9 en 11. En nu gaan we ook niet zwansen en dansen in de mix op zondag.

0: Het is zondagochtend, het is voor dikke toch al vet feest bij Top in de Mix met onder andere Jugel, de Confetti's en Armand van Helden, I Want Your Soul. Zeg meer niet zwansen maar dansen met Koen van der Sloot en DJ W. Het hoor je morgen hier bij Top tussen 11 en 1. Straks hier bij Top, de nummer 2 uit de Top Hit 40 van deze week.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
10: Pure lijnen. Volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Ja, Hugo blijkt dan toch niet onverslaanbaar aan de top van de top 40. 6 weken op nummer 1 gestaan met Moving to the Sun, maar die moet deze week terug naar 3. En Swedish House Mafia die schoof gewoon heerlijk door van 3 naar nummer 2. Happiness is so sad. En die nieuwe nummer 1, Kygo, die hoor je later nog deze zondag voormiddag. Dat is beloofd. En nu vlammen bij top met de Ferrari van James Hype en Disco Lines.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Dit is Stop!
3: Verkiezingskoorts in Duitsland, het is ook zweten onder de hitte in Frankrijk en Spanje. Details krijg je in de top headlines van Niels.
4: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Ze worden door heel Duitsland gevolgd, want de extreemrechtse partij AfD kan mogelijk zijn beste uitslag ooit halen. Journalist Jelle Frenke.
5: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatverkiezing zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
4: De stemlokalen sluiten vanavond om 6 uur. De Verenigde Staten hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot vernietigd, dat meldt het Amerikaanse leger. Ze lieten het schip zinken samen met Ecuador. Volgens beide landen wordt het schip verdacht van drugshandel. Er vielen geen slachtoffers, want de bemanning was van boord gehaald voor het schip vernietigd werd. De bemanning ontkent dat ze iets te maken hebben met een drugsbende. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Er vielen al meer dan 200 doden. In Zuid-Frankrijk geldt code oranje voor hitte in 6 departementen, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. En ook in Spanje wordt het warm. De 15e etappe in de Ronde van Spanje wordt daarom ingekort met bijna 80 kilometer tot nog zo'n 110 kilometer. Dat hebben de organisatoren beslist. De beslissing kwam er onder meer op vraag van de renners zelf. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
6: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Jonathan van Helleputten.
3: Jouw zondag is goed begonnen. Goedemorgen, maar kan toch nog beter. Met topmuziek van Topic Silver en die Last Frequencies.

Last Frequencies is ook een businessman geworden, heeft deze week samen met drie partners een restaurant in Brussel in Elsene gekocht. Het is niet zijn bedoeling om daar achter de kookpotten te staan, uiteraard. Hij gaat gewoon blijven goede muziek maken, zoals je er net nog hoorde. Live It All uit de top 10 van onze Top It 40. En binnenkort gaat hij trouwens ook een setje draaien in Praag. Zo meteen bij Top, Eva Max, Topic en Becky G komen er ook aan. En dit is ook een fantastische classic van bij ons. Dit is Silver op je zondagochtend. Turn the Tide.

Zeg, heb jij de Topradio BE-app al? Dat is super, super handig. Ik kan je die aanbevelen. Niet alleen om iets te winnen, maar gewoon bijvoorbeeld om een vraag te stellen. Iets waar je denkt van, ah, dat is wel belangrijk voor mij. Ik wil er graag een antwoord op. En ik stel die gewoon via een berichtje in de Topradio BE-app. Dat kan. Freddy heeft dat zo net gedaan. Hij vraagt, komt de weekendwaanzin? Komt die nog terug? Want dat was super om het weekend in te zetten. Wel, Freddy, en al wie met die vraag zit, en wie nou graag daarop een antwoord wil, ik ga jou daar straks veel meer over vertellen. Sorry, nog even een paar minuten geduld.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nog voor jij kan denken...
1: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
10: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is Info en voorwaarden op orange.be.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko?
12: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
14: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
15: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
14: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
16: Eurostar. Together we go further.
17: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
18: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
17: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
18: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
17: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van
20: ja maar ja naar ja.
19: Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Zeg, Freddy en andere vele luisteraars, goedemorgen. Je had zo net een belangrijke vraag gesteld, hè? En je bent niet alleen, want veel luisteraars vragen zich af, komt er ook een leuke, zotte topmix op vrijdagochtend om het weekend in te zetten? Wel, ik heb supernieuws. Vanaf volgende week zeggen we in de nieuwe ochtend van Top ook ciao tegen het weekend op vrijdag. Brian en Louis die gaan in de ochtendclub voor volle gas vrijdag. Dat wordt 10 minuten lang een zot feestje met de beste weekendtracks in de mix. En dat is nog niet alles, nu komt het. Volle gas vrijdag wordt ook door jou de topluisteraar gemaakt. Want jij mag voor de jingles zorgen voor volle gas vrijdag in te spreken in de Top Radio BE-app. Het is weekend nu. Dus je bent zeker in de juiste mood om dat zo super enthousiast te doen. Dus ik zou zeggen, laat je maar gaan. Berichtje starten in de app, microfoontje aan en dan volle gas vrijdag. Bezorg nu dan jouw berichtje al aan Brian en Louis. Dan zit er misschien gewoon in die allereerste volle gas vrijdag om het weekend in te zetten bij Top.
1: Dit is Top. Top. We make you
0: move. Dus gewoon de Topradio BE-app even opengooien, naar berichten gaan en via het microfoontje een audiobericht insturen.

0: Het is de nieuwe top tune of the week. Lucas en Steve, All I Know. Zeg, straks gaan we weer voor veel muziek in de mix op zondagochtend. Niet zwansen, maar dansen met onder andere daarin Sam Sparrow en Happiness.
1: Dit is top. We make a move.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Medimarket. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
12: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Wat hebben wij nog voor jou in petto zometeen? Wel, zo gaan we hier bij Top even terug naar de jaren 90 voor één van de succesvolste house tracks van bij ons. Je krijgt al een tip over welke track het gaat. Titel en uitvoerder, identiek.
1: Top!
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
6: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
7: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je communitte een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
8: VR. Zeg, Sjokke, zijn jij nu al terug met je camionet?
9: Camionet? Een vlamjonet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
10: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
7: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je camionetten een zak slimmer. Pardon.
11: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
12: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Zerp en Mwaki. Het wordt in het Keniaans gezongen over een vrouw die verliefd is, maar haar vader die verbiedt haar om die man te trouwen. Mwaki betekent trouwens vuur. Nu, Keniaans, het is een taal die ik alvast niet machtig ben, maar het kan ook simpeler. Je maakt gewoon een track, een goede track, met een fantastische beat en een catchy riff, maar dan gewoon zonder tekst, zonder stem. En je kan er dan gewoon je eigen ding mee doen. En dat is trouwens ook al gebeurd, hè. Toen Tom Boonen wereldkampioen werd in het wielrennen, was er die legendarische commentaar van Michel Wuits, die toch wel een redelijk zotjes aan het worden was. Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? En ondertussen denk ik dat je het zeker weet, hè. Met die tip van daarnet, titel en uitvoerder dezelfde uit de 90s. Dit is hem, Virtual Zone, the original.

De Bausa, het is de nieuwe naam in de dance. Trio uit Noorwegen scoort met Lose Myself nu. Maar ook met die doorbraakhit die we net nog eens hoorde, Magnetic, blijft zeer aangenaam om horen. Dit najaar trekken de Bausa op tour door Duitsland, de UK. En ze hebben ook een stop bij ons, niet vergeten, eind oktober in de AB in Brussel. Maar ze trekken bijvoorbeeld ook nog door Frankrijk. En dat is dan weer de thuisgave van deze Koens.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Dit is Stop!
2: Belangrijkste nieuws uit de wereld van deze zondagvoormiddag hoor je nu kort samengevat. In de top headlines met Niels. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
4: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
3: Voorlopig is er nog niemand opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen, dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. En het wordt weer erg warm in Frankrijk. In 6 departementen in het zuiden geldt code oranje voor hitte, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Het gaat langzaam momenteel op de E314 in de richting van Lummen. Tussen Aarschot en Tieltwingen verlies je op dit moment 10 minuten. Op een andere plaats in de file kom je er sneller doorheen en verlies je minder dan die 10 minuten.
5: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Jonathan van Helleputte.
2: Hey, welkom. Goedemorgen. Heb je nood aan wat higher power? Gaat Coldplay zo meteen voor zorgen. Maar eerst another 54 Ultra.

dit nummer, dit voelt zo goed aan, hè. Je wordt er instant happy van. Another and 50 for Ultra. Let me talk to you. Of kan ik ook anders? Zonder gezwans. Straks 10 minuten in de mix bij Top. Maar eerst, high your power. Dit is Coldplay. Goedemorgen.

Morgen start een nieuwe week bij Tof. Vanaf 6 uur de ochtendclub. Om 9 uur is er Alexander. En vanaf 11 uur mag de muzikale broodtoast al helemaal opengeklapt worden door Koen van der Sloten en DJ W. Niet zwansen, maar dansen.

0: top in de mix. Niet zwansen, maar dansen met The Magician en Shy. Goedemorgen. Zo dadelijk hier bij Top. Een opvallende collab tussen Sébastien Grosso en Céline Dion. New Day. Opkomst. Zometeen. Top. We make you
1: move. Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie. Zon, zee, strand. Zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top, we make you move. We make you
2: move. Ka-ching bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching, Corendon.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans.
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
14: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

een super, super geslaagde samenwerking met Sébastien Ingrosso bij Top New Day. En Céline Dion? Ze is terug in Parijs voor haar grote comeback. Komende zaterdag start ze daar met 16 concerten in La Défense Arena. Haar eerste grote concertreeks in 6 jaar en de fans zijn super enthousiast. Miljoenen proberen al een ticket te bemachtigen.

0: Jack U en Kevin Harris onderweg. Maar eerst even kijken naar de weg. Waar vertraag je momenteel als je onderweg bent? Dat is het geval op de E314 in de richting van Lummen. 15 minuten extra reistijd tussen Aarschot en Tieltwingen. Sta je nu in een andere file aan te schuiven, dan is er beter nieuws. File is korter, je verliest er minder dan 15 minuten.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vlakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlakvoetbal.vlaanderen.

Jackie en Justin Bieber en Where Are You? Ja, waar zit je momenteel te luisteren naar Top? Laat me even weten. Een nieuwe zondag, wat brengt die voor jou? Laat me gerust even weten wat jouw plannen nog allemaal zijn voor vandaag. Ik kan je alvast verklappen dat ik een barbecue heb gepland. Oh, grote surprise. Als je een beetje mij kent hier en een beetje volgt op Top, dan weet je dat het regelmatig van dat is. En ja, met dat goede weer, met die goede zon, 25 graden, dacht ik van, nou, laat het ons nog eens doen. Hoe zit dat bij jou? Is het ook barbecue of doe je iets anders? Een leuke fiets, toch een uitstapje? Laat maar weten wat je allemaal nog van plan bent op deze fantastisch mooie zondag bij Top. Dit is Top. Stuur een berichtje in de Topradio, PE-app.

0: Ja, ik vroeg jou, wat zijn de plannen nog voor deze mooie zondag? Het wordt een Sunday Chill Day voor Michael, met een muziek van Top en een kaasplank erbij. Kathleen geniet van Auteloze Zondag in Gent, met Rommelmarkt en optredens ook in het park. Sven mag eerst dineren straks bij moeder en vader en dan naar de tractorpulling in Lendeleden. En Henri heeft er juist een rit van 40 kilometer in de zon opzetten, met de muziek van Top erbij. Zon, topmuziek, ideale combi. Straks Sun is Shining onder meer van Axwell en Ingrosso. Top, we make you move.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
7: Geen zorgen.
6: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
10: Zeg Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
11: Ga zo waggeren, ja.
12: Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde ready.
13: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
14: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

De zon die schijnt volop en de zon die scheen gisteren ook. Gelukkig voor Lennart en Paulien, die zijn gisteren getrouwd. Ik mocht erbij zijn, het was een supermooi trouwfeest. Zit nu wel met kleine oogjes, maar dat neem erbij. Zeg Lennart en Paulien, veel liefdesgeluk samen en succes met ja, de werken dan vandaag. De day after, dat is dan opruimingswerk. Succes daar, toi toi. Straks ga ik wat barbecue. Ik vroeg ondertussen, wat ga jij allemaal doen? Ik heb barbecue eigenlijk niet veel zien binnenkomen.

Patrick luistert op de 65 kilometer gordel gravel route vanuit de plantentuin in Meissen. Met op is dat gewoon puur genieten. Benny gaat deze namiddag gaan boogschieten op staande wip in Oost-Vlaanderen in Gaveren. Dat lijkt me gewoon gevaarlijk te zijn. Allee, bij mij zou dat toch gevaarlijk worden. Joffrey luistert onderweg naar huis vanuit Oostenrijk. En Andy gaat straks een fietstochtje maken. En de eindstreep, dat is gewoon een leuk terrasje met heerlijke tapas en witte cava sangria. Ik rijd nooit met de fiets, maar als dat de eindstrip is, dan zou ik ook meedoen. En Leslie, die zit met de jarige man in de auto onderweg naar zee. Aha, Bart, je krijgt een happy birthday van Leslie. En Tom en Aaron zijn samen onderweg om iets te gaan eten, terwijl aan top aan het luisteren. Het is trouwens ook de verjaardag van Aaron. Happy birthday, Aaron. En Tom heeft trouwens nog een super verrassing. We zijn mee nieuwsgierig. Wat zou dat kunnen zijn, die verrassing van die verjaardag? Vertel het straks even. Nu moet je dat natuurlijk nog niet doen, hè? Anders is de surprise weg. Onderweg naar zondagmiddag bij Top met een schijnende, stralende zon en goede muziek van Piet Heller nu. Dit is een big classic. The Big Love.

0: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Dit is Stop!
4: Het nieuws van bij ons en de wereld, dat krijg je weer in een notendop. De top headlines. Dag Niels.
5: Goedemorgen. In Antwerpen is een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat. Een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
6: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
5: Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In de Brusselse gemeente Everen is er vannacht een hevige brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de brandweer. De drie bewoners konden het huis op tijd verlaten. De moeder van het gezin had rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is heel wat schade en het huis is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Seysses van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
7: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
5: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, die hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er geen brand was en dat iemand op de brandknop had gedrukt. Ook de teams van heel wat andere landen slapen in dat hotel. Hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
4: Waar kan het vastlopen onderweg? Wel, er is file op de E314 in de richting van Lummen. Er komen 10 minuten bij tussen Aarschot en Tieltwingen. Sta je nu in een andere file, dan is die verliestijd minder dan 10 minuten.
8: Passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Jonathan van Helleputte.
4: Straks de comeback van een populaire battle op zondag. Meer hoor je zo. Eerst de Catch a Beat van Prosper & Clooney. Free your mind.

Het is heel leuk om te zien. De Topradio B-app die is heel wat bedrijven weg. Ondertussen blijven die leuke plannen voor vandaag, die mooie zondag binnenstromen. Nu, Bart schrijft wel, nu iedereen gaat precies plezante dingen doen. En ik mag maar gewoon gaan werken. Maar hij stuurt er wel een smiley bij, dus hey Bart, zelfs werk op zondag is leuk met Top als gezelschap. Goeie keuze, fijn dat je erbij bent. Ik ben Jonas, we zijn nog een uur samen en dan is Kurt er. En in dit uur krijg je nog een pak goede muziek. Er is ook topnieuws, want vanaf volgende week, morgen maandag, zijn er gates die opengaan en dan kan je iets mee winnen. Een reischeck van maar liefst €2.500. Maar hoe dat allemaal zit, ga je straks allemaal horen. Er is ook nog een comeback van een zeer populair item dat we nog gespeeld hebben op zondag een tijdje geleden. Dat is allemaal voor zo meteen. Eerst goede muziek dus.

0: Vanaf morgen kan je op reis, op kosten van Top. Hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
17: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Top!

0: Let's do something.
1: Niks leuker op een zondagmiddag bij Top en Rock Your Body, Justin Timberlake.
2: Top check-in.
1: Yes, de Top Check-in is vanaf morgen helemaal terug bij Top. Je kan op onze kosten weer op reis. Volgende week ga je dus maar beter aandachtig, extra aandachtig naar Top luisteren. Hoor je de plingplong? Vanaf morgen opent die dan onze Top Check-in een paar keer per dag. Moment dan om jou snel te gaan inchecken via topradio.be of de Topradio BE-app. En als je op tijd bent, dan krijg je een boarding pass. Heel belangrijk, daarmee maak je kans op een reischeck. Hou je vast ter waarde van €2.500. Je bent al een beetje weg te dromen hè, van jouw favoriete vakantiebestemming. Maar komende week niet al te veel gaan wegdromen. Je moet ook een beetje bij de les blijven, hè, dat je de Top Check-in duidelijk hoort. Vanaf morgen dus, bed op, de Top Check-in. Een kans maken op €2.500 reisbudget. Hoor je de Top Check-in? Snel dus naar de gate. Let's go.
3: I had

0: Nou, dat is de vraag zo meteen. Hè. Wordt het een ferme let's go of toch maar een beetje rustig? De battle op zondag is zo meteen terug. Lazy of Crazy Sunday maakt zijn comeback. Jawel. Eerst even gaan kijken hoe het onderweg verloopt. Dus opletten liever op de Antwerpse ring richting Nederland. Ongeval gebeurt tussen Berchem en Merksem. Dat zorgt daarvoor file en vertraging van 25 minuten. File ook nog altijd op de E314 in de richting van Lummen. Er komen daar 10 minuten bij tussen Aarschot en Tieltwingen. Sta je nu in een andere file aan te schuiven, dan is er beter nieuws voor jou. Dan kom je er sneller voorbij. Sneller dan 10 minuten.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
2: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
3: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
8: Ja!
7: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus, of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
16: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Dit is top.

0: Hey, goedemiddag. Dit is hem, de nieuwe zondag van Top met Kurt en Jonathan. Heel veel topmuziek in de mix. En we spelen vanaf nu ook weer elke keer, elke zondag rond de middag, de battle tussen Lazy Sunday en Crazy Sunday. Als je dat nog niet gehoord hebt, het is al een tijdje geleden dat we dat gespeeld hebben. Ik zal het even kort uitleggen. Het zal meteen duidelijk zijn. Lazy Sunday, dat staat voor een lekker, relax, chill nummertje om in de zetel bij te liggen. Crazy, dat is dan weer... staat gelijk voor een zotfeest. Dansen op tafel. Heerlijke beat. We gaan eens luisteren wat de mogelijkheden zijn. We gaan beginnen met Lazy. Als je deze Mika wil horen met de veelbetekende woorden relax, take it easy, dan stuur je gewoon in de app Lazy Sunday in. Maar het kan ook zijn dat je kiest voor dit... Dat alles, het volledige enthousiasme dat hij in jou had, dat even mag exploderen met Jordan en Baker en Explode. Wat mag het zijn voor jou? Lazy Sunday met Mika of Crazy Sunday? Met Jordan en Baker, laat het weten in de app.
1: Dit

0: like me. Ja, wat gaan we doen? Gaan we voor de Lazy Sunday straks met Mika, Relax, Take It Easy. Of doen we lekker zot met Crazy Sunday, Jordan & Baker en Explode. Laat het me weten, berichtje. Lazy of Crazy Sunday insturen in de app Top Radio BE. Top! We make you move.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: We wisten al, het is een zonnige zondag. Het is ook een crazy Sunday, dankzij Top. Jordan en Baker.
1: Dit is Top.
0: En die explosie ook wel kunnen passen in ons volle gas vrijdagmix. Vanaf nu elke vrijdagochtend jouw moment bij Top om het weekend in te zetten bij de ochtendclub. Zeg, de zondag gaan we nu verder zetten met topmuziek en de stem van Kurt Vermeijeren, Koen van der Sloten en Christophe Abs. Heel fijn.

0: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Stop!
2: 1 uur gepasseerd op deze zonnige zondag en Niels weet wat er gebeurd is in de wereld. Goedemiddag Niels.
3: Goedemiddag. Er is een Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal werden al 35 verdachten gearresteerd. 32 van hen zitten voorlopig in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. In Antwerpen is vanochtend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat en een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De verhoging van de BTW-tarieven zal er niet komen. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een BTW-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
4: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a quatre fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
3: Ja, hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusioneren en het aantal parlementsleden verminderen. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan daar spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te stoppen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Moskou verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsters van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
5: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
3: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd door een brandalarm. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er helemaal geen brand was en mochten ze weer gaan slapen. Ja, hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Dankjewel Niels. En op dit moment is er hier nog geen brandalarm aan het loeien, maar er kan nog van alles gebeuren natuurlijk, tussen dit en 5 uur. Wat ik je wel kan vertellen is dat je helaas moet aanschuiven op de Antwerpsring richting Nederland door een ongeval dat gebeurd is ter hoogte van Deurne. Je schuift aan vanaf de Grellelaan. Een half uur extra Antwerpsring richting Nederland en daardoor ook op de E313 richting Antwerpen bijna een kwartier extra vanaf Randst tot Antwerpen-Oost. Verder op de E314 richting Lummen moet je er ook een tiental minuten bij tellen tussen Aarschot en Tieltwingen op dit moment.
6: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget.
2: Een super zonnige zondag en toch zijn er altijd mensen die nog meer willen. Meer zon, meer warmte, zoals Google. Moving to the sun. Hey, goedemiddag.

0: Ja, ik weet het, het is zondagmiddag. En toch hebben we jou nodig. We hebben jouw stem nodig. Jouw echte stem.
1: Dit is Top.
0: Ja, dit heeft alles mee te maken natuurlijk met ons nieuw ochtendduo Brian en Louis. De mannen van de ochtendclub, die hebben sinds afgelopen vrijdag iets nieuw gelanceerd. Dat een klein beetje lijkt op de weekendwaanzin, moet eerlijk in zijn. Maar toch is het nieuw. Het gaat over een mix die je vrijdag te horen krijgt om het weekend stevig in te zetten. En het heeft als naam gekregen Volle Gas Vrijdag. Maar ze zijn nog op zoek naar jou, jouw stem vooral. Om dat in te spreken, in te roepen, in te fluisteren. Allee, alle mogelijkheden zijn eigenlijk welkom via de Topradio BE-app. En het is nu toevallig toch een luie zondag. Allee, dat denk ik toch voor de meesten. Een zonnige zondag ook. Dus moest je toevallig jouw beste stem willen bovenhalen via de Topradio BE-app, dan mag dat altijd. Ik beloof plechtig dat ik alles wat je inspreekt gewoon netjes zal doorgeven aan Brian en Louis in de ochtendclub. En dan hoor je misschien jezelf wel gewoon passeren. Nu vrijdag, tijdens dus Volle Gas Vrijdag, waarmee we dus het weekend gaan inzetten. En misschien zit deze er ook wel bij vrijdag.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

was druk. Ja, het was druk in de kalender van de Chainsmokers. Twee Amerikanen zijn dat natuurlijk, die vooral in eigen land actief waren vrijdag en zaterdag, zeg maar iets. Ze zijn onder andere naar San Jose geweest. Dat is San Jose, maar dan die Amerikaanse stad bedoel ik in Californië, die bestaat ook. Daar hebben ze hun ding gedaan. Ze zijn ook richting de Encore Beach Club geweest in Las Vegas. Ook nog eventjes naar Europa. En ik denk dat ze waarschijnlijk deze avond terugkeren richting de Verenigde Staten. Dus als jij toevallig ook een druk weekend hebt gehad, er zijn er nog die ook een druk weekend hebben gehad. Dus als jij een rustig weekend hebt, dan mag je het ook altijd laten weten via de Topradio BE-app. En als jij toevallig volgende week een stressloze week tegemoet gaat, dan mag je het ook altijd laten weten. Hier is dat best ook stressloos. Alhoewel, ik zag een berichtje via de Topradio BE-app van Filip. Filip stuurt door: goedemiddag Kurt, het wordt weer een goed programma. Ja, beste Filip, dat moeten we nog zien natuurlijk, of het een goed programma wordt. In ieder geval kan ik al wel beloven dat Thomas Gray er aankomt. Als je die goed vindt, dan ben ik al geslaagd in het opzet.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die broodozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op...

0: zo goed als nieuw.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
7: Dit is Top.
8: We Make You Move gaan we zeker doen, vooral tijdens de middag. Dat heb je deze week wel gemerkt, met niet zwansen maar dansen, met onze Koen natuurlijk, die af en toe toch eens voor een klein zwansje zorgt, want ja, zo kennen we hem natuurlijk. En DJ W uiteraard ook. Het beste van niet zwansen maar dansen passeert trouwens ook terug tijdens het weekend. En ja, het is vandaag op en top zonnig weer. Het is 3, 24 graden, dus dan kunnen we niet anders dan starten met een suavemente tekenen.
9: Suavemente.
8: Het zal wel zijn.
9: Bésame, que quiero sentir tus labios.

0: ik hoor hier te veel geld op de bankrekening. Zou dat over onze baas kunnen gaan? Maar ja, er valt hier wel wat geld te winnen eigenlijk bij Top volgende week. Moet ik het straks nog eens over hebben. Trouwens, als je toevallig van plan bent om naar Saint-Tropez te trekken, wel, het is daar op dit moment 29 graden. Maandag zelfs 31 graden en dinsdag 29. Maar ja, hier is het ook niet slecht natuurlijk. Volop zon. En de tracks die je daarnet hebt gehoord, die waren in elkaar gemixt. Dankzij natuurlijk onze huis-DJ van dienst, die je vooral aan het werk hoort. Dankzij niet zwansen, maar dansen. Elke maandag tot en met donderdag. Samen met Koen geeft hij het beste van zichzelf. Ik heb het over onze W natuurlijk. En straks, na 2 uur en na 3 uur en na 4 uur, ga je nog wel eens een mix van hem horen passeren. Als je onderweg bent, dan kan ik je meegeven dat de Antwerpse Ring een probleempje is op dit moment. Een probleempje van 20 minuten aanschuiven. Antwerpse Ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. En op de E313, ook al richting Antwerpen, moet je daardoor ook een kwartier bijtellen tussen Ranst en Antwerpen Oost. Beland je nog in een andere file? Beter nieuws, want die zou je zelfs minder dan 5 minuten mogen kosten op dit moment.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
1: Yep, info op telenet.be.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

Kygo en Take Me Back. Ja, zo teruggaan in de tijd, dat is een beetje moeilijk. Alhoewel, op sommige vlakken kan dat net wel, want dat lees ik hier via 14 News, dat de skinny jeans terug helemaal in is. Ja, je weet het wel, een hele tijd was de bedoeling dat je eigenlijk oversized kleding droeg, tenminste toch als je mee wilde zijn met de mode. Maar nu blijkt dat een heleboel modehuizen en vooral ook op een heleboel catwalks er heel veel skinny spullen, skinny jeans bijvoorbeeld, wordt voorgesteld. En daardoor verwachten ook meerdere modejournalisten dat we ja eigenlijk een winter ingaan en vooral een lente ingaan, waarbij het tussen allemaal net wat strakker mag zitten. Ik hoop dat je daarop voorbereid bent. Ja, Alles Komt Terug was trouwens ooit ook vroeger, ik weet niet of je dat nog weet, een legendarisch tv-programma dat maar niet terugkomt. FC De Kampioenen daarentegen is ook een tv-programma dat komt wel terug elke zomer. Ja, kijk, dus soms kan je ook geluk hebben met zaken die je graag terug wil laten komen. Soms kan het ook een beetje tegenvallen. Qua muziek kan ik je wel zeggen dat dat net heel tof is dat goede tracks nog eens terugkomen. Zoals The Magician bijvoorbeeld en Sunlight. Daar hoef je maar een paar minuten op te wachten. En Calvin Harris en Tom Grennan, die komen er nu al aan. Yeah.

0: Klein vraagje op deze zondagmiddag. Ben jij goed in opstaan? Ben je iemand die onmiddellijk uit zijn of haar bed springt? Goh ja, dan is hetgene wat ik ga vertellen net iets minder interessant. Maar als je net iets moeilijker wakker wordt, dan heb ik iets voor jou. En als je toevallig een vriend of vriendin hebt die totaal niet uit zijn of haar bed geraakt, dan heb ik zeker iets voor jou. Wel een klein risico, want er kan een huwelijkscrisis of een relatiecrisis uit voortgaan. Maar goed, straks meer details na onder andere Joel Corey.
1: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
2: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
10: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
11: Luister Top

luisteraar van dienst Joel Corey en Whisper. En het volgende wat ik je ga vertellen heb je absoluut niet van mij. En als je toch gaat zeggen dat ik het je verteld heb, dan ga ik alles ontkennen. Het gaat over een app die onlangs gelanceerd is voor iPhone, moet ik er wel bij zeggen. En die heet Clucky. C-L-U-C-K-Y. Clucky. Dat is eigenlijk gewoon een wekker-app. Op zich is dat niet zo bijzonder. Je kan daar bijvoorbeeld een haan heel luid laten kraaien, maar echt superluid. Je kan ook wel kiezen voor het wat zachtere vogeltjesgeluid bijvoorbeeld, of belletjes, of een soort pieptoontje, dat kan allemaal. Maar het enige speciale aan die app is dat dat gekraai pas stopt als je een taak uitvoert. Bijvoorbeeld, je kan het pas uitzetten als je een wiskundeopgave oplost, of een paar tegeltjes aanklikt, of je moet eens heel goed schudden met je telefoon, en je raadt het al. Aan het begin, als je aan het schudden bent, dan is het niet goed genoeg en gaat het geluid gewoon door. Of je moet een paar stappen wandelen, ik zeg een paar, een stuk of 100 stappen zetten bijvoorbeeld, voor een leer dat de haan stopt met kraaien. Ik vind het een fantastisch idee. Jammer eigenlijk dat die Clucky-app wel een klein beetje centjes kost, want anders dan was het iets wat ik misschien wel toevallig op de gsm van mijn vriendin zou installeren. Gewoon om haar een beetje te pesten natuurlijk. Maar goed, als je toevallig van plan bent om je relatie te testen, dan kan het dus met die Clucky. Of je kan ook gewoon niks doen natuurlijk en gewoon genieten van Tyo Cruz. Dit is Dynamite en straks ook nog Mr. Belt.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
1: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
0: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
1: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
0: Ja, tuurlijk.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Stop!
7: 2 uur en dan is het Niels met de top headlines en het gaat over een stoute Belg. Goedemiddag Niels.
8: Een goedemiddag. Er is een 2.

0: De Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal zitten er nu 32 verdachten in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood en twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. De verhoging van de btw-tarieven zal er niet komen, dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een btw-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen, maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
1: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a 4 fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
0: Hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusioneren en het aantal parlementsleden verminderen. En de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan er spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te beëindigen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Rusland verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Oh, heerlijk. Morgen 28 graden. Moeten we van profiteren. En ondertussen, als je onderweg bent, kan je ook profiteren van wegen die vrij zijn. Behalve op de Antwerpsring richting Nederland. Daar moet je er een kwartier bij tellen door een ongeval dat daar nog altijd gebeurt. Het is ter hoogte van Borgerhout. Je schuift wel aan vanaf de Legrellelaan, Antwerpsring richting Nederland. Tussen E314 richting Lummen, ook een kwartier extra tussen Aarschot en Tieltwingen.
3: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget.
2: Dua Lipa wordt heel binnenkort mama. Allee, toch als het van haar man afhangt. Maar ze willen ook nog rondreizen en goede feestjes meemaken. Oh, dat wordt daar druk.

Het weekend, dat is vooral rust. Ik hoop dat jij ook kan genieten van de rust. En vooral niet te veel zwansen, maar vooral ook heel veel dansen natuurlijk. Daar zorgt onder andere onze DJ W voor. En hij start alvast met Martin Garrix en Bon. Dit is High on Life.

0: kan hem kennen van Ratata, maar je kan hem ook binnenkort kennen van zijn nieuwe track. Dit is Can't Slow Down van La Fuente. En Jelly Roll, die ken je natuurlijk van dit. Zijn Red komt eraan na dit.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko?
12: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
14: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Ik ben zelf niet de grootste kenner wegens zijn niet sportief genoeg. Maar als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik wel dat het het ideale weertje is om bijvoorbeeld wat te gaan lopen. En wat, dat kan een klein beetje zijn, dat kunnen ook kilometers zijn natuurlijk, hangt er vanaf hoe getraind je bent. Als je toevallig ook aan het lopen bent en ik zit in je oor, hallo, dan mag je het altijd laten weten, hè, via de Topradio BE-app. Maar ik kan ook andere sporten testen misschien vandaag, zeker met het zonnige en beste oké weer, 3, 24 graden, ik zeg maar iets. Wielrennen, mountainbiken bijvoorbeeld, of een beetje padel spelen of tennissen, het kan allemaal. Alhoewel, als ik zo kijk naar Haven, dan moeten we toch blijkbaar blijven bij het lopen. I run!

0: Het is net 2:30 geweest op deze zondag, 6 september. Een zonnige zondag trouwens ook. En er zijn een paar mensen met een probleem. Dat gebeurt al vaker. Maar in dit geval gaat het over onze collega's Bram en Thibaut. Die hebben een probleem en jij kan hen misschien wel helpen vanaf maandag. Je doet het niet voor niks, want je kan er ook centjes mee verdienen. Hoe het precies aan elkaar zit, leg ik straks met veel plezier uit. Ook een probleem trouwens op de Antwerpsring richting Nederland. Daar is nog altijd een ongeval gebeurd. Dat straks leek de wachttijd weg te tikken, maar ondertussen is het omgekeerde gebeurd. Ongeval gebeurd dus. Antwerpsring richting Nederland, hoogte van Borgerhout. Je schuift daar 3 kwartier aan. Ze noemen dat ook wel eens 45 minuten. Antwerpsring richting Nederland is maar vermijden. Vanaf Antwerpen Centrum moet je al aanschuiven tot in Borgerhout. Verder ook een kwartier extra E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Tieltwingen. Beland je nog in een andere file op een Vlaamse ring of snelweg, dan is het voor minder dan 5 minuten.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Vlakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlakvoetbal.vlaanderen.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Mijn collega's Bram en Thibaut die zitten met een probleem. Ja, het heeft te maken met een prijs die ze graag zouden willen weggeven, maar ze geraken er niet echt vanaf. We zitten in elkaar. Ja, sinds afgelopen maandag hoor je Bram en Thibaut tijdens de avond tussen 4 en 6. En je kan een tankbudget winnen. Minstens 150 euro, maar dat kan je alleen maar winnen als jij in staat bent om de 5 actua-vragen juist te beantwoorden en dat binnen de 30 seconden. En dat is nog niet echt gelukt. Er komt dan iedere keer 50 euro meer in de pot. En dat wil dus zeggen dat morgen, maandag, ze starten met 350 euro tankbudget in de kans. Beter in het spelletje Volle Bak dat je kan horen bij Bram en Thibaut. Maar ik denk dat we dat toch eens een beetje moeten oefenen. Bijvoorbeeld, stel dat de vraag is... Welke bekende BV is die ook te zien is bij de ideale wereld? Is in het huwelijksbootje gestapt? Dan is het antwoord Ella Leijers. Stel je voor dat de vraag is, met wie is Ella Leijers getrouwd dit weekend? Ah, dan is het antwoord Jan Eelen, de man die ook onder andere het Eiland ooit heeft geschreven. Of als de vraag is, welke BV is constant aan het spoilen wat er gaat gebeuren in de Verraders vanavond, dat je kan bekijken op VTM? Ah, dan is het antwoord heel simpel natuurlijk. Ruben van Gucht. En daar kunnen ze nog 10 andere vragen over stellen, ook over de Ruben, want ja... Het antwoord kan misschien wel 5 keer Ruben van Gucht zijn. Ah ja, je weet nooit hoe het gaat uitdraaien, maar in ieder geval, maandagmorgen dus, is er 350 euro tankbudget te winnen bij Bram en Thibaut. En bij deze heb ik misschien al een vraag verklapt. Misschien, hè.

0: De beste weekendtracks die passeren natuurlijk hier op Top. En straks gaan we er nog een schepje bovenop doen en de allerbeste tegenover elkaar zetten. Alleen, ik kan niet goed kiezen. Je gaat moeten helpen straks na Sam Veldt en Hey San.
1: Dit is Top. We make you move.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: VR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
8: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
9: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
11: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
12: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
14: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
15: Dit is Top.
16: Yo, Sam Veldt hier.

0: big and beautiful.
1: En nu even terug naar december 25.
2: Top. Dance Top 1000.
1: Want dan was er de Dance Top 1000 en ik heb bij deze al de belofte dat hij dit jaar terugkomt. Dus dat wil zeggen dat je zo in december, zo vlak voor de start van de kerstvakantie, 2 weken lang kan genieten van de beste dance tracks die er ooit gemaakt zijn. Maar eigenlijk kan je daar nu ook al van genieten. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat eens kijken op topradio.be, dat is onze website. Of je kijkt eens in de Topradio BE app, dan zie je daar de Dance Top 1000 staan. Het is een van onze online zenders. En daar kan je die hele lijst gewoon in een enorme lange loop van een paar dagen opnieuw en opnieuw beluisteren. Je kan dat trouwens ook de hele lijst nalezen trouwens. En zo kan je er op die manier ook van genieten. En als je op een gegeven moment bij nummer 142 uitkomt, dan is dat deze. Pas bij een zonnige dag zoals vandaag. Het kan niet beter worden, het is waar. Parachute Youth is dit. En als je hem straks helemaal wil horen, ja, dat kan nog vlak voor 3 uur, maar dan moet je een 1 doorsturen als bericht via de Topradio BE. Dan ga ik die nummer 142 uit de lijst nog eens bovenhalen. En dan wordt het dus dit, hè. Maar een beetje lager in de lijst staat een track die eigenlijk de tegenovergestelde boodschap heeft. Het is wel zonnig vandaag, maar laat mij maar gerust.

Uiteraard staat hij in de Dance Top 1000, maar wel dus iets lager, geëindigd vorig jaar op 206, Alice DJ en Better Off Alone. Het is jou om te stemmen. Als je gaat voor nummer 1, dan wordt het Parachute Youth. Dan halen we die nog eens boven. Of ga je voor deze Alice DJ zo vlak voor de jury? Ja, dan moet je een 2 doorsturen nu.

Happiness is so sad. Ik zeg dat niet, maar Swedish House Mafia wel. En Lieke Lee trouwens ook. Maar als je toevallig een klein beetje droevig voelt... Ah, er zijn oplossingen, hè. Dit bijvoorbeeld...

Peter uit Malle gaat voor nummer 1 en Michael stuurt door dat die Parachute Youth, dat is dan die nummer 1, dat dat een zalig nummerke is om weg te zakken in de zetel. Wel, beste Michael, als we dat niet meer terugvinden, hij zit dus in de zetel. Hè.

0: Mediamarkt.
1: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Dit is Stop!
4: 3 uur en Niels heeft het aantal inbraken in België geteld. Goedemiddag Niels.
5: Goedemiddag. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt de burgemeester Luc van der Meren.
6: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
5: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende bosbranden. In de Ode is al meer dan 225 hectare natuur vernield.

0: Volgens de hulpdiensten is de situatie nog altijd kritiek. Meer dan 350 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een bosbrand. Daar is al 105 hectare vernield. Het gaat volgens de autoriteiten om een brand op een erg steil terrein. Daarom verlopen de bluswerken daar moeizaam. En sport, de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is de nieuwe wereldkampioen in de MXGP. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en dat was genoeg voor zijn derde wereldtitel in zijn carrière. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer scoren. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
1: Als je toevallig op dit moment heel dringend pipi moet doen en je zit in de wagen en op jouw route ligt de Antwerpse ring, vooral richting Nederland, dan heb je een probleem. Want het is daar 3 kwartier aanschuiven door een ongeval dat gebeurd is ter hoogte van Borgerhout. Je schuift al aan vanaf linkeroever en kost je dus op dit moment, om precies te zijn, 49 minuten extra, dus Antwerpse ring richting Nederland vermijden. Verder E314 richting Lumbe, daar moet je er ook een kwartier bij tellen tussen Aarschot en Tieltwingen.
2: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Kurt Vermeijeren.
1: Er is niet alleen €2.500 te winnen, ook heel veel gratis muziek. Van Shane Cott bijvoorbeeld, van Zet en van Lost Frequencies. Hey, goedemiddag.

Als ik zou zeggen dat deze Live It All van Lost Frequencies, dat zijn laatste nieuwe is, dan ben ik een leugenaar. En dat mag niet liegen op de radio, want sinds vrijdag is er een nieuwe track van Lost Frequencies, die je trouwens exclusief hebt kunnen horen in de ochtendclub bij Brian en Louis. En als je denkt van, ik heb dat gemist, ik wil nog eens een kleine sneak peek horen, wel, dit is een klein fragmentje van die nieuwe track van Lost. En de kans is heel groot dat je hem trouwens morgen ook gaat horen passeren bij Bram en Thibaut, want ze gaan onder andere met hem bellen en een hoop moeilijke vragen stellen. Allee, het is te zeggen, morgen tussen 4 en 6, dan bellen ze met Lost Frequencies om onder andere terug te blikken op de festivalzomer en natuurlijk het ook te hebben over die nieuwe track van hem. Ja, wat had je anders gedacht? Dit is Zet Nu en straks ook nog onderweg Shane Cott met Get Out Of My Head. Maar eerst dus genieten van Zet. Dit is Happy Now.

lukt het al een beetje om de vakantie uit je hoofd te krijgen? Ja, als het antwoord daarop nee is, ja, dan snap ik dat volledig natuurlijk. Hè. Ja, dinsdag is de kans heel groot dat je misschien terug aan het werk moest of dat je niet meer kon genieten van vakantie. Het zal vooral dat zijn eigenlijk. Moest je plots vroeger opstaan en zo van die toestanden en dan heeft het waarschijnlijk tot vrijdag geduurd vooraleer je bioritme een klein beetje aangepast is. Aha, zo ging het ook bij mij vroeger. Maar ook bij ons zijn er een paar bioritmes door elkaar gehaald en is vooral ook het programmaschema door elkaar gehaald. Want sinds maandag word je natuurlijk wakker dankzij de ochtendclub, dankzij Brian en Louis. Op de middag kan je veel dansen en weinig Swansen, alhoewel toch een klein beetje dankzij Koen en vooral DJ W. In de avond zijn er Bram en Thibaut, maar vooral ook tussen 6 en 7 de Partroom. En daarna, dat is het moment, dan is het aan jou, dan is er Top Request tussen 7 en 9. We hebben dat de afgelopen week al gepresenteerd aan jou, dat gaan we natuurlijk de volgende weken nog doen. En er is één luisteraar waarvan we nu al weten dat ze daar heel blij mee is. Ze heet Karin en ze is enorme fan van Robin Schulz. Volgens mij droomt ze meerdere nachten van hem. Ik hoop dat ze dit ook hoort. Gaat ze leuk vinden trouwens. En de track die ze dus al meerdere keren heeft aangevraagd, is er eentje die toevallig nu ook gaat passeren. Samen met Watermat is dit Take It Slow. Open your eyes, what do you see? Is the world we're living, making us free? Rustig, Karin, rustig.

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: you move. We make you
1: move. Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

Om haar te eren kreeg Whitney Houston, wat is het, een dikke maand geleden ongeveer, een eigen Barbiepop. Ja, de fabrikant van de Barbiepoppen heeft dat toen bekendgemaakt. Maar iemand die Whitney Houston al veel eerder geëerd had, vooral dan op muzikaal vlak, is Kygo. Zijn versie van Higher Love komt eraan na deze Cyril, Dit Is Feel It, op top.

0: Whitney Houston zaliger en Kygo gelukkig zonder zaliger. En Higher Love. Straks nog onderweg Farruko, en Peppas. Onder andere ook nog onze nieuwe toptune of the week. Die komt van Lucas en Steve trouwens. All I Know is ook nog onderweg. En ik ga je ook nog uitleggen hoe je misschien volgende week wel €2.500 reisbudget kan winnen. Zomaar, gratis en voor niks. Moet er wel iets voor doen. Wat je ervoor moet doen, dat leg ik straks uit. Als je onderweg bent, heb ik eindelijk goed nieuws vanaf de Antwerpsring richting Nederland. Want al heel de namiddag was het daar enorm lang aanschuiven door een ongeval. Dat ongeval zelf is ondertussen opgelost, maar de wachttijd nog niet helemaal. Antwerpsring richting Nederland, 10 minuten extra op dit moment tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En op de E314 richting Lummen, daar gaat het ook al heel de namiddag traag. Daar moet je op dit moment een kwartier aanschuiven tussen Holsbeek en Tieltwingen. Beland je in een andere file op een Vlaamse snelweg, is het voor minder dan 5 minuutjes.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: gloednieuw. Ja, deze track van Lucas en Steven, All I Know, is onze top tune of the week.
1: Top check-in.
0: Ja, Top Check-In is niet gloednieuw, maar is gewoon wel een heel tof spelletje natuurlijk om te spelen. Zeker omdat jij zomaar €2.500 reisbudget kan winnen. En dat kan vanaf morgen. Vanaf morgen moet je heel, heel goed luisteren. Dat moet je eigenlijk altijd doen. Maar morgen moet je nog zorgen dat je net iets beter luistert misschien wel dan dat je dat op dit moment doet. Want vanaf morgen zou het zomaar kunnen dat onze Top Check-In opengaat. Als dat gebeurt, dan heb je 3 tracks, 3 platen de tijd om jezelf aan te melden via onze website topradio.be of via de Topradio BE-app. En als het allemaal vlot gelukt is en je bent bij de geïncheckten, is dat het woord? Ja, bij deze is dat het woord. Dan krijg je een boarding pass en die moet je dan bijhouden. Die wordt je toegestuurd via e-mail. En die heb je vooral nodig op vrijdag 11 september. Want vrijdag 11 september is er de grote finale in de ochtendclub bij Brian en Louis. En daar wordt dan uiteindelijk zomaar eventjes €2.500 reisbudget uitgedeeld. Geef het toe, dat is een hele schone prijs om te winnen. En je moet er alleen maar gewoon voor luisteren. Het kan wel echt heel de dag door zijn dat die check-in opengaat. Om 10 uur, om 5 uur. Echt alles is mogelijk, dus gewoon heel goed luisteren naar Top.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocush.be.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
8: Luister op Schaamteloos.

Oh, dat kan misschien straks wel, als het een open hemel is. I miss this magic with you. Kijken naar de sterretjes. En ja, het is natuurlijk nog altijd gewoon een zondag. En op een zondag moet je nu ook niet te fel werken. Dus ik ga me eventjes leggen in de hangmat. En ik hoop dan dat DJ W, dat hij af en toe ook eens een beetje komt duwen, dat die hangmat een beetje blijft wiebelen. Want hij neemt het een kwartiertje over met niet zwanzen, maar dansen.

Allee, ik ben dan maar teruggekomen uit mijn hangmat natuurlijk. Ik heb wel zelf moeten zorgen dat de hangmat bewoog, dat moet ik wel even bijzeggen. Maar DJ W was natuurlijk volop bezig om jou een heerlijke zaterdag, of beter zondagnamiddag, te schenken. En straks na 4 uur gaat hij dat trouwens nog doen. En ik kan hem dat trouwens elke week horen doen, van maandag tot donderdag. Niet zwansen, maar dansen met Koen. En vooral dus met DJ W. Deze komt er nog aan vlak voor de top headlines van 4 uur. Heerlijke classic natuurlijk. Energy 52 nog eens en Café Del Mar. En wat er daarna allemaal gebeurt, dat ga je pas ontdekken na 4 uur.

0: Dit is Top.
1: 4 uur geweest, dan is het tijd voor Niels Rosa Peralta. Met de Top Headlines.
2: Een goedemiddag. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen, volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek, onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van

0: Statistiek Vlaanderen. Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt burgemeester Luc van der Meren.
1: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
0: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. En dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Ze hebben 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Als je onderweg bent, is er één plaats waar je meer dan 10 minuten kwijt speelt. Een klein kwartiertje op de E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Tieltwingen.
3: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Kurt Vermeijeren.
2: Morgen wordt het ook een paar graden warmer, maar volgens luisteraar Witse in de pannen is het vandaag al 28 graden. Oh, en op en top zon, heerlijk toch? Top. Kan Purple Disco Machine niet ontbreken natuurlijk.

fans van de Global Dance Chart en van Koen natuurlijk, die kan ik niet teleurstellen. Ik kan alleen vertellen dat hij er een uurtje later aankomt. De replay van de Global Dance Chart start om 5 uur en gaat dus door tot 7 uur. Tot die tijd krijg je nog een pak andere tracks door, zoals Peggy Goo bijvoorbeeld met Woman die er nog aankomt. Ook Topic en Body mag je nog verwachten. Baby Rexha komt ook nog langs. En deze, die ken je natuurlijk onder andere uit de Top 40, want daar staat hij ook in op plaats nummer 8. Ik heb het over deze Talk To You en Ultra.

0: Alesso en This Will Be The Years. Ja, ik heb het idee dat nog iemand anders ook een topjaar beleeft. Ah ja, topjaar. Het is een beetje hoe je bekijkt eigenlijk, maar een man die niet weg te denken is van op tv, dat is Ruben van Gucht. Overal kan je hem tegenkomen. En vanavond is het weer van dat, want je kan hem zien in De Verraders op VTM, want het nieuwe seizoen gaat van start. En wat is het, 2 dagen geleden zag ik een trailertje passeren, waarin Ruben onder andere dit zegt. Ik weet niet of het... Ik weet niet of het zijn beste uitspraak is. Het gaat over dit wat Ruben gezegd heeft.
1: Ik heb de indruk dat het spel niet langer in de Ardennen gespeeld wordt, maar in de Wild West. En daar zijn geen regels van toepassing.
0: Maar Ruben toch? Geen regels in de Wild West. En dan zijn er ook nog die berichten die naar buiten komen dat hij blijkbaar de stoute jongen is geweest daar in de grote klas die ze daar hebben ingericht in dat kasteel. Dat hij naar het schijnt zou buitengevlogen zijn, dat hij ruzie heeft gemaakt met de productie en een heleboel zaken die nu al naar buiten worden gebracht. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben eigenlijk wel getriggerd. Niet per se door Ruben van Gucht, maar eigenlijk ook er wel eigenlijk. Als je ook gaat kijken toevallig vanavond naar De Verraders, mag je het altijd laten weten via de Top Radio BE-app. Of Ruben ook de winnaar gaat worden, ja. Misschien gewoon wel eigenlijk. Misschien is het allemaal gewoon fake.

0: Bebe Rexha en Sad Girls. Vanavond kan je kijken naar de verraders op VTM. Daar onder andere zit, of een van de verraders gaat onder andere Ruben zijn. Alhoewel, dat weten we niet natuurlijk. Hè. Hij gaat er in ieder geval bij zijn. Dat weten we wel. Ruben van Gucht. En Jolien uit Lievegem is alvast geen fan van Ruben, want ze stuurt door. Ik ging normaal gezien kijken naar de verraders. Maar nu ik weet dat Ruben meedoet, twijfel ik plots. Witse die vindt ook Ruben maar niks. En dan is er ook nog Chris in de topradio BE die voorstelt of wij hier bij Top geen soort verraders kunnen organiseren. Eens over nadenken. Kan nog een idee zijn eigenlijk. Dit is ook een idee om dit straks in je oren te stoppen. Topic en Fireboy komen eraan over een klein minuutje na dit.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

sinds een week is er ook een soort van nieuw schooljaar gestart. Al is het dan in ons geval natuurlijk een nieuw radioseizoen, want sinds maandag word je niet meer wakker met Jeroen en Koen natuurlijk. Maar is er wel de ochtendclub. Op de middag is er niet zwansen maar dansen. Tijdens de avond zijn er Bram en Thibaut die jouw gezelschap houden. Ook tijdens de avond tussen 6 en 7, trouw op post gebleven, is er Wouter met een partroom. En daarna is het aan jou. Dat was de afgelopen week het geval en dat gaan we de volgende weken ook nog doen. Top Request is helemaal terug van weg geweest. Jij bent de baas. Je kan je favoriete track aanvragen via de Topradio BE-app van maandag tot en met donderdag tussen 7 en 9 in de avond. En je mag dat ook doen als je bijvoorbeeld speciale plannen hebt. Ik zeg zomaar iets, als je toevallig een of andere vriend of vriendin hebt die binnenkort jarig is, dan is Top Request de ideale plek daarvoor. En is ook met een favoriete track erbij. Of, ik zeg nog maar iets anders, stel je wil iemand een huwelijk vragen, dan kan je gewoon klassiek op je knie gaan zitten. Maar het kan veel leuker zijn natuurlijk dankzij Top Request. Ah ja, het zijn maar een paar ideetjes natuurlijk. Hè. Van maandag tot donderdag dus Top Request tussen 7 en 9 hier bij Top. En vooral dus via de Top Radio BE-app. En deze track die wordt ook regelmatig aangevraagd via Top Request. En dat is geen leuk, het is echt waar. Ik heb hem een paar keer zien passeren deze week. Peggy Goo is dit.

0: Detroit.
1: Ah, gratis fitness dankzij Phil Legrand, want hij heeft het toch heel vaak gevraagd waarom je handen omhoog te steken. Straks komt Marshmallow langs met Another Drink. Er komt nog een laatste niet zwansen, maar dansen aan. En als je onderweg bent, is de kwartier aanschuiven. Dit keer nog altijd op de Antwerps ring, maar in de andere richting, want het was altijd richting Nederland, nu is het richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Beland je nog in een andere file, is het voor minder dan 5 minuutjes.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together, we go further.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
7: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Een heerlijke avond uit na een relatiebreuk. En dat kan zo goed doen natuurlijk. En Marshmallow was dat en Another Drink. En wat ook goed kan doen, is vooral heel veel heerlijke tracks horen die professioneel in elkaar gemixt zijn door DJ W, die je trouwens ook van maandag tot donderdag kan horen tussen 11 en 1 hier samen met Koen tijdens niet zwansen, maar dansen. En dit is het momentje waarop er weinig gezwanst gaat worden. Thank you, thank you. Maar vooral veel

0: Oh, ik ben zo blij dat ik geen relatietherapeut geworden ben, want mijn advies zou zijn, in het geval van een relatiebreuk, op naar de volgende, maar ja. Alhoewel, er zijn er nog die eigenlijk ongeveer dezelfde filosofie volgen, zoals Calvin Harris bijvoorbeeld en Dua Lipa. One kiss, meer is er niet nodig. En wel, straks gaan ze het bewijzen na dit.
1: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: VR. Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
9: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
10: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
11: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's, volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

toch gaat dat niet helpen, een extra kusje. Of allerlei andere voorstellen. Nee, het gaat niet helpen. Je gaat gewoon heel goed moeten luisteren vanaf morgen naar Top. En het juiste moment beluisteren wanneer de Topcheck in open gaat. Want dan kan je jouw stoel verzilveren, dan kan je jouw ticket verzilveren. En dan kan je misschien daarna wel €2500 reisbudget winnen. De hele uitleg die staat op topradio.be. En in de Topradio BE-app kan je hem natuurlijk ook vinden. En vooral vanaf morgen luisteren, hè.

Ja, oké, ik geef het toe. Het is misschien een klein beetje melig, maar de muziek klinkt inderdaad nog beter met jou erbij. Onder andere ook een berichtje van Filip in de topradio BE-app. Ik zie bij hem de glazen al klaarstaan. We hebben een geweldige leuke namiddag gehad met de beste muziek. Thanks, top, zet hij er nog bij. Groetjes van Phil, Eline en ons hondje Vino. Ah, wel, geef de Vino daar in ieder geval een heel dikke knuffel van mij en van Koen. Want hij komt er dadelijk aan na 5 uur met de Global Dance Chart. De replay daarvan tot 7 uur. En daarna is er ook nog de Dance Top 1000 Shuffle.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedemiddag. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn. Deze keer in Antwerpen-Berchem, want daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
2: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Oppositiepartij Vlaams Belang pleit opnieuw voor een halvering van de subsidies voor politieke partijen. Dat heeft partijvoorzitter Tom van Grieken gezegd bij VTM Nieuws. Vorig jaar kregen de partijen bijna €86 miljoen subsidies. Verder pleit Vlaams Belang ook voor minder politici om de begroting op orde te krijgen. En er is meer, zegt van Grieken.
4: Wij pleiten voor te bezuinigen op de overheid. Wij pleiten om niet meer mee te lopen met al die klimaathysterie, dat handenvol geld kost en subsidies. Maar ook heilige huisjes moeten sneuvelen. De opvang van asielzoekers is onder premier De Wever opgelopen tot 1,3 miljard ieder jaar. 1,3 miljard om gelukszoekers van heel de wereld op te vangen.
2: Tegen 2029 moet de regering De Wever €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek. Onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te

0: melden. En sport in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle Brugge en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Het heeft 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. En Tim Wellens pakt de eindzege in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens kwam in de slotrit niet meer in de problemen. De zege ging naar zijn Duitse ploegmaat Nils Pollitt. Hij won de 5e en laatste rit voor onze landgenoot Florian Vermeers. Dat is ook een ploegmaat van Wellens. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag iets frisser en wisselvalliger. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
1: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Global Dance Chart.

0: als jij iemand bent die tijdens de week heel vaak denkt...
1: Ik ben dat eigenlijk beu. Ik ben dat eigenlijk beu.
0: Wel, dan heb ik goed nieuws, want dit is het weekend van top met de Global Dance Chart. En hoe klonk deze lijst vorige week? Number 3. Silva Pampa. Number 2. De Bausa met... Yes. En bovenaan... Number 1. Hugo met Moving to the Sun. En misschien denk je, dat is allemaal goed en wel, maar de nummer 40...
1: Maak dat ook maar eens bekend. Maak dat ook maar eens bekend.
0: Dat gaan we ook doen. Is allemaal zo moeilijk niet. Deze staat al 23 weken in de lijst en op nummer 40 belandt Alok en Khalid, Dive Into Me.

Het is diezelfde stem van Avicii's Hey Brother, deze Dan Tominski met Kygo en Heaven on Your Mind. We gaan een uitstapje maken, we gaan naar Leeds. Ze hebben daar ooit het spuitwater uitgevonden en ook dit komt eruit. Prospa!

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zon.

0: bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko.
12: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
14: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
15: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Mediamarkt.
17: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
18: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
19: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
20: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

het is even geleden, maar iemand heeft mij dus ooit wijsgemaakt. Dat ben ik onlangs te weten gekomen. Ja, nee, ooit zei iemand tegen mij, David Guetta, als die andere muziek maakt, zo'n beetje experimenteel, dan is dat als Morten. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is een producer uit Denemarken. Dat is helemaal David Guetta niet. Iemand heeft mij dus liggen gehad. Jack Beck, dat zal David Guetta zijn. Of niet? Of heb ik mij dat ook laten... Enfin, de GDC40 is dit. Met nu op 32, David Guetta en Morten.

0: français, c'est pas de problème. David Guetta et Morten mettent La Révolution. Tweede week in de GDC 40. En die Morten die heeft iets met zonnebrillen.
1: I have sunglasses with me everywhere. I travel a lot and I look tired and put sunglasses on and you're fresh.
0: Je zou kopje bijhouden vandaag in het Frans, in het Engels. No problem for me, hè?
2: No

0: jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.

0: Hey everybody, back in the dance. Deze week 6 plaatsen gestegen en zo op 21 beland. Dat was Colta. Het lijkt alsof je iets gaat kopen in de IKEA. Zometeen de 20 beste.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be.
5: Peugeot. Dit is Stop! Headlines.
6: Een goede avond. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van 5 en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne werd vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Want daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
7: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
6: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Rond deze tijd sluiten de stembussen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. Volgens de peilingen is het extreemrechtse Alternatief voor Duitsland op weg naar een grote verkiezingsoverwinning. Mogelijk halen ze zelfs de meerderheid, vertelt journalist Jelle Frenke.
8: Veel zal afhangen van het resultaat van de kleinere partijen, zoals de Groenen. Als die de kiesdrempel van 5% halen, dan komen zij ook daar in het parlement te zitten. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het AfD toch niet de absoluut de grootste partij zal worden en niet zomaar zelf een regering zal kunnen vormen. Dus het zorgt ervoor dat veel Duitse kiezers daar heel tactisch gaan stemmen.
6: Als het AfD de absolute meerderheid haalt, dan komt extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland opnieuw aan de macht. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken.

0: Gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. En dan nog sport. In ons voetbal is de Vlasico, dat is de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk, geëindigd op een gelijkspel. Het werd 0-0. Zulte Waregem staat zesde in het klassement. KV Kortrijk pakt dankzij het gelijkspel zijn eerste punt van het seizoen. Het staat voorlaatste. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. En over een half uur begint de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij al voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
1: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Global Dance Chart. Koen van der Sloten.

allemaal al moeten doen. In de hoek gaan staan. Met uw handen op uw hoofd. Sorry papi. Ik weet nu wel niet of dat de setting is die ze bedoelen. Dat was Sorry Papi, Topic en Becky G. Op 17 in de 16e week, 2 plaatsen gestegen. De GDC 40 is dit met een nummer dat je in de gaten moet houden. Dit is DJ Kocha en Mi Chico op 16.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault.
7: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskals gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
8: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
8: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
8: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
8: Oh nee!
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Je mag boos zijn op mij, want je weet nu dat dat melodietje een volledig weekend in je hoofd blijft zitten met deze Peggy Goo en Wa Man in de GDC 40. David Guetta gaan we nog eens aan het woord laten, want als hij spreekt, dan zwijg je. David Guetta, over zijn succes.
1: I don't really care about people recognizing me in the street. I don't really care about fame. What I want, my music to be successful. Like, I love that every time I've been on an Uber, they're playing my music. Every time. It's crazy.
0: Je kan het als volgt samenvatten, David Guetta. Het blijft gewoon een gewone mens. Dit is Human.

0: 26e week en blijft gewoon zitten op 11. Another met 54 Ultra. En dat was Talk To You. En dan nu even een flashback naar vorige week. Hoe klonk de top 3?
1: Number 3.
0: Silva Pampa met...
1: Number 2.
0: Ah, De Bausa met...
1: Number 1.
0: Hugo met Moving to the Sun. Ik wil geen beloftes doen, maar ik heb het gevoel dat we deze week toch een aantal verrassingen gaan meemaken. En als we dat meemaken, doen we dat samen, handje in handje. Zoals Swedish House Mafia en Linky Lee hebben ook een geweldige track gemaakt. Dit is Happiness Is So Sad.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist.

0: Als je dit weekend even tijd hebt, dan moet je eens gaan opzoeken hoeveel geloven er zijn buiten de gekende. Ik geloof vooral in deze Bebe Rexha in Faithless New Religion op 7. Met nu op 6 Kygo. En misschien moeten we ook even stilstaan bij zijn echte naam.
1: My real name is pronounced Shirigirvaldal.

Ligt het aan mij, maar ik heb heel veel fantasie ook. Ik zie dan nu iemand zo rond een boom dansen. Zo een of ander stamhoofd die dan met zijn hand op zijn mond... En dan Jugal met Soto en Jamaican Babam aan het zingen is. Het zouden ook mijn gedachten kunnen zijn, dus excuses. En de top 3 beginnen met Silva Pampa. Dit is On Tonight.

25 weken lang al in deze lijst te vinden. En dan zou je kunnen denken, ja, de mensen gaan dat beu zijn. Maar de mensen blijven het geweldig vinden. Deze, de Bauza en Magnetic. In de 25ste week blijven ze dan ook zitten als een magneet. En zij zijn niet alleen deze week. Het is een madame die in 97 een gigantische hit had te pakken. En nu, 29 jaar later, heeft ze opnieuw een hit te pakken. Yugel en Ultra Naté, Moving to the Sun. Number

0: Dit is Stop!
1: En ook vanaf september wordt er weer geshuffeld op zondagavond. De Dance Top 1000 Shuffle. Zometeen naar Top Headlines van 7.
2: Goedenavond. Het extreemrechtse Alternatieve Für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5% en behaalt zo 39 van de 82 zetels. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exit polls van de Duitse openbare omroep. Op het hoofdkwartier van de AfD werd de overwinning dan ook gevierd.
3: Liebe Freunde, wir haben unser Ding durchgezogen und das ist heute der Lohn dafür. Dankeschön an die Menschen in Sachsen-Anhalt.
2: AfD behaalt dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Als dat wel lukt, zou dat historisch zijn. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zou extreemrechts opnieuw ergens in Duitsland aan de macht komen. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Bergen. Daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden ze vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
2: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen voor bodycams bij controleurs en chauffeurs.

0: Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van vijf en verstevigde ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Je hoort van Aert.
1: Je bent wel op zoek naar die overwinning. Dat is een van de grote doelen waarom je naar die Vuelta komt. En als je die dan behaalt, dan koers je toch veel vrijer. En zoals vandaag is het dan direct na de finish al veel meer pure blijdschap. Omdat het gewoon leuk is om zo rond te rijden en zo de koers af te maken. Dus ja, super trots.
0: Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne eindigde vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft twee punten meer dan Union. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later rijdt hij voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
2: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Christophe Abs.
3: Paul Kalkbrenner, dat is altijd goed en sowieso op een zondagavond. Hij is erbij en Tiësto die mag starten met zijn Flight 643. Fijn dat je luistert.
2: Top 1000 Shuffle. Dit is top. We make you move. 997.
4: Your attention please. All passengers for Flight 643. Destination Magic Music. Immediate boarding at gate

0: Deze zomer, eind juli was dat, gaf Tiësto voor het eerst in bijna 20 jaar tijd weer een grote exclusieve headline show in Brussel. En dat was ditmaal onder het Atomium. Misschien was je er wel bij. Je hoorde zijn Flight 643 in de Dance op 1000 Shuffle op zondagavond 997. Dit seizoen, een uurtje later dan gewoonlijk, tot 9 vanavond, draai ik de tracks uit dat fijnlijstje de Dance Top 1000 helemaal geshuffled. En dat uiteraard met heel veel zorg en toewijding. Scream and Shout nu van Will.i.am en Britney, 671.
1: Bring the action.

0: baby.
1: Jouw zondagavond bij Top. Het beste uit de Dance Top 1000. Shuffle. We make you move. 366.

366 Loops and Things van Jens. Afgelopen zomer was er de Summer Bee 1000 Shuffle. Die zit in de kast tot ergens volgend jaar. En we kunnen toch wel een heel klein beetje teasen naar de Dance Top 1000 van dit jaar. Ik weet het, het is nog maar de maand september. Maar voordat je het weet, kan je weer stemmen voor die lijst, de Dance Top 1000 van dit jaar. Heel veel voorsmaakjes dus heb ik voor jou op zondagavond. En Maton zat er zelfs ook in de vorige editie. Girls Just Wanna Have Fun, 973.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: make you move. We make you move. Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
0: Top. We make you move. Dit is de Dance Top 1000 Shuffle. Het beste uit de Dance Top 1000.

Highlight News. Paul Kalkbrenner is een van de headliners op de jubileumeditie dit jaar van het Amsterdam Dance Event. Op donderdag 22 oktober zal dat zijn in het Theater Amsterdam in collab met Waafland. Je hoorde Kussens wat klaar met onze Stromae 957. Onderweg in de Dance op 1000 Shuffle Rufus du Sol, You Were Right, 723 na Marlon Hofstad. It's the Time op 331 in de lijst. Goedenavond.

tijd. Losse chill-out track My Friend van Groove Armada 923 viert dit jaar inmiddels zijn 25e jubileum met onder andere een sampletje van God of Find Her van The Real Finger. En 30 jaar luide dansmuziek, dat eist zowat zijn tol. De ene draagt inmiddels hoortoestellen om het taboe hieromtrent te doorbreken, terwijl de andere kampt met chronische tinnitus, zoals je wel vaak hoort bij DJ's tegenwoordig die daar mee te kampen hebben. Hè. Die van Groove Armada bij top. En dit is Jamie Jones nu met My Paradise 943.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be. Top, we make you move. Dance Top 1000 Shuffle.

Na het succes van Tuck About wist ook Joel Corey hen te vinden. Samen met hem en Icona Pop maakten ze de succesvolle track Desire, die nog regelmatig voorbij komt in lijstjes als dit bijvoorbeeld. De Dance op 1000 op top, die van Rain Radio. Zeg, leuk weet je trouwens, tot op de dag van vandaag weet niemand wie er echt achter die Rain Radio schuilt. Het is een anoniem collectief van producers en DJ's uit de UK die liever hun muziek laten spreken dan hun gezichten te laten zien. Op zich wel goed natuurlijk. Hè. Next is Ricky L in de Dance op 1000 Shuffle, zijn Born Again op 865. Eentje om absoluut wat luider te zetten.

muziek van Scope is onmisbaar op grote Belgische en Nederlandse retro-edities. En dat zijn er heel wat tegenwoordig. Te veel om op te noemen eigenlijk. Daniel Meijs, die daarmee startte, en Jan Vervloed, die later een vervolgde en die je ook wel kent van Fioco destijds. Denk maar aan Aflito. Rock the House 887. Top headlines van 8 zometeen na DJ Antoine en Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez.

0: Dit is Top.
1: 1000 plaatjes uit de Dance Top 1000. Helemaal geshuffeld. Ook na Top Headlines van 8. En dat krijg je van Emile.
2: Goedenavond. Het extreemrechtse alternatieve Für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5%. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exit polls van de Duitse openbare omroep. Journalist Jelle Frenke volgt het voor ons.
3: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne, alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft. Bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
2: AfD behaalt 39 van de 82 zetels, dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. Je hoort Emma Meeseman.
4: We doen wat we moeten doen, winnen. Maar verder denk ik niet dat we een stap verder gezet hebben in de zin van we willen groeien in het toernooi. Het is natuurlijk een ambitante speelstijl van een Puerto Ricaan in een tijd tegen de zone. Maar ja, dan nog, we moeten beter zijn in oplossingen zoeken, in timing, details respecteren. Maar langs de andere kant, ja, job done.
2: In de stand staan ze samen met Australië aan de leiding. Morgen spelen ze tegen de Australiërs om 11:30. De winnaar stoot rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt barrages. En in ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakt

0: dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
1: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Global Dance Chart. Koen van der Sloten.
2: Met muziek van Junior Jack is Samba, I Like To Move It, op de dansjes van Madagascar en Tales of DJ Philip. Die mag starten. Moments, fijne zondagavond.
3: ...866.

Ja, dat zijn van die moments om te genieten als je dat op de radio hoort. Tales of DJ Philip. Jouw zondagavond, dat is de Dance Top 1000 helemaal geshuffeld. Met nu Matt Simons dat voor je klaarstaat. Dat mooie

1000. De Dance Top 1000 Shuffle. Top. We make you move. 772. Ladies.

in zijn 40-jarige loopbaan dat hij viert dit jaar. En dat mag toch wel even in de picture gezet worden. Heeft hij ondertussen meer dan 8300 livesets op zijn naam staan. Zijn populariteit is nog altijd gigantisch. DJ Frank bij Top in de Dance op 1000 Shuffle met zijn discotheques. Felix is onderweg met Don't You Want Me. Dat is de DJ keuze en pick-up een track die destijds heel lang op de plank lag, omdat de rechten voor een sampletje dat hij gebruikte jarenlang niet werden vrijgegeven. Enjoy! It's sad.

Wat begon als een rauwe clubplaat, is vandaag de dag een wereldwijd familiesprookje met een bitterzoete geschiedenis dankzij ja, toch wel de filmfranchise Madagascar. Als de kindjes momenteel bij jou in de auto zitten, dan weet je dat. Real to Real and I Like to Move It. En nu, van je Harlem Shake, weet je nog hoe dat in elkaar zat? Wees toch maar voorzichtig als je onderweg bent.

Loemka was in feite een van de vele zijprojecten van Patjen en nog altijd een van zijn absolute kroonjuwelen. House of Doom met Shauna en Shane op het podium voor de choreografie. Misschien zegt jou dat wel nog iets spectaculair vuurgespuw. Er zit een heel leuke aan te komen. Eiffel 65, die krijg je zometeen. Blue naar Groove Zone. Dit is Ice Bar.

0: Discovery Channel. Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Wil je jouw merk hier horen? Dat kan. Ga naar Top Radio. We make you move. Top Dance Top 1000 Shuffle 798.
1: All aboard! The Night Train!

met die iconische openingszin All Aboard the Night Train, nog altijd een vast onderdeel van elke retro DJ-set. Met die kenmerkende, snerpende treinfluits en de ritmische basis van het nummer rechtstreeks, gesampled van de R&B soulklassieker Night Train van James Brown uit 1962. Kadok in de Dance op 1000 Shuffle. Nekka nu richting 9, Shiny Star.

0: beste uit de Dance Top 1000. Dance Top 1000 Shuffle. We make you move. Top!
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Jouw zondagavond bij Top. De Dance Top 1000 Show.

0: alcoholic party, cause there ain't no party like a alcoholic party.
1: Jouw zondagavond bij Top. Dance Top 1000. Het beste uit de Dance Top 1000.